Goedenavond, dames en heren luisteraars. Hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van Dreammaster. U weet het, hè? Er is een week voorbij gegaan zonder Dreammaster. Maar dan is het nu zaterdag en dus de hoogste tijd dat we weer eens een keer een uurtje gaan dreammasteren.

The Babies. Zouden ze soms aan me denken? Ja, het zou kunnen natuurlijk, hè? Radio North Sea. Rock the people. Rock.

weg. Dan rijdt u naar huis met de swingende klanken van Radio Noordzee Internationaal, live vanaf de Meibo 2. Dit is Dreammaster.

After Midnight, The Formation Resonance. Ja, zeg maar gewoon de formatie Resonance. Werken wat ook kennen in de uitvoering van Eric Clapton. En wie nog meer?

0: Het zal je maar gezegd worden op een zaterdagavond, hoor. Ja, ja. Weet u wat het is?
1: Muziek vindt u hier, Radio Noordzee.
2: I don't believe it. Don't touch me. Hey Ray, hey Sugar, tell them who we are.
3: Well, we're big rock singers, we got golden fingers, and we're loved everywhere we go.
2: That sounds like us.
3: We sing about beauty and we sing about truth at $10,000.

0: Paul en Linda McCartney. Van het album Ren. Smile Away. Man, I can smell your feet a mile away.
1: Het hitbericht voor vandaag.
2: Het regent flink. Heel veel hits. De beste gouden ouwe.
1: Bij Dick de Graaf.

Er is toch niets mooiers? Of heb ik er nou dubbelzinnige gedachten bij? Ja, dat zou ook kunnen natuurlijk, hè? Die nächste Schallplatte, meine sehr geliebte Damen und Herren, ist für alle Fans von RNR.

Julie Dresco en Brian Auger en de Trinities. In een werkje geschreven door Bob Dylan. Uitgevoerd door de band en door Bob Dylan. Maar in dit geval door Julie Dresco. En dat brengt ons in de jaren 60. Daar doen we straks nog iets van.

0: I give my life in a special radio edit. Een speciaal geëditeerd voor radio. Ron Brown.
1: Deze is voor jou.

Zo zijn we alweer gekomen aan het einde van deze driemaster. Ik weet niet hoe het u verging hoor, maar mij ging het als volgt. De tijd, hij vloog gelijk een schaduw heen. En dat is het vaak, hè? Als je mooie muziek hoort of muziek waar je herinneringen bij hebt. Rest mij overigens nog slechts afscheid van u te nemen, u veel plezier toe te wensen met mijn collega's hier. En wat mij betreft, volgende week, zelfde tijd, zelfde golflengte, is er weer een driemaster.

0: RNI, in association with Jazzbox International.
1: Radio Noordzee Internationaal, de Nederlandse service.
2: RNI tijd,
3: de juiste tijd.
2: Radio Noordzee Internationaal.
3: Dag in, dag uit.
2: De klok rond met kilometers lang muziekplezier. Muziekplezier.

0: De alarmschijf op Radio Noordzee Internationaal. Gordon, Reiner en Zonneveld. Gordon, Reiner en Zonneveld. Voor u en altijd.
1: Radio.
2: Welcome on board met Jan van Rooij.

0: knap, hè? Die nieuwe alarmschijf. Loco Loco, gek gek. En wat ook gek is, dat ik tegen u mag zeggen, hartelijk welkom. Muziek van over de digitale Noordzee. Want zo noemen wij tegenwoordig de Noordzee hier. Het is simpelweg het internet. Via Duitsland in de zatcentrale.de. Via Jazzbox International in Frankrijk. En niet vergeten, rniradio.net in de United Kingdom. Drie streamcenters, één radiostation Noordzee. Voor harte welkom, wees gezeten.
1: Hier is deine Sommerparty.
2: Hier is deine Sommerparty.

Zeer catchy voor zijn tijd, hè? The No Seekers. Never Ending Song of Love. Een uurtje ontspannende muziek. En af en toe zo'n keer een uitzondering op de regel. Turn up the power. Turn up the power. This is Radio Nazi.

0: En de man met de stem als een klok, Tom Jones. En ja, de remixversie van Sex Bomb.
1: Radio Noordzee, internationaal. Het station waar muziek in zit.
2: Let's start with the big question.
3: Who are you?
4: Who are you?
1: Noordzee International.
5: Number one hit radio.

0: dabei. Acteur, zanger en presentator Peter Alexander in de jaren stilletjes. En Spaans was zijn nacht en het moest toch altijd een beetje begeleid worden met een glasje rode wijn en een mooie charmante dame. En dat zong hij in 1900, hou je vast, 64.
1: You're listening to Radio North Sea International. Internet radio, streaming live through shoutcast.com. Playing the best variety of yesterday's favorites all day long.
2: Million seller.

0: John, Paul, George en Ringo. Jawel, de Fab Four from Liverpool. En de Beatles met Eleanor Rigby. Ja, een klassieker, hè. En klassieke muziek werd erin verwerkt, jawel.
1: We turn back the hands of time. Radio
2: Noordzee International.
3: Van vinyl tot cd. Hij draait ze alle twee. Dit is Jan van Rooyen. Hier op Radio Noordzee Internationaal.

0: De plaat doet het schitterend in Holland en in België. Ik heb het over Cory Konings samen met Rix. En druk je lijf tegen dat van mij. Dat was nogal een kronse, Cory Konings.
1: Broadcasting in Dutch, German and English. This is Radio North Sea International.

0: Muziek uit de hand van John Fogerty, gezongen en gespeeld en opgetreden met de Creedence Clearwater Revival Band. Sweet Hitchhiker.
1: In Europe,
2: Asia,
1: Africa,
2: the United States,
1: all over the world,
2: where the good guys are.
0: Funkel nieuw en het is country ook nog. Ella Langley. En ze kiest natuurlijk voor Texas.

0: I'd go. De man met een kristalheldere stem, Paul Anka. En een steel guitar en een glas of wine. Ik hoor het hier al, niks anders als rode wijn vandaag. Oh, jongens, jongens, binnenkort zijn ze er helemaal aan verhangen, dat aan drank.
1: Dit is de Nederlandse service van Radio Noordzee Internationaal. The Dutch service, transmitting from the DMZ in the middle of the North Sea for you and me.

0: So in love, the orchestral maneuvers in the dark. Als je nu pas afstemt op Radio Noordzee Internationaal, u hebt al een heel pakje goede muziek gemist.
1: De leukste gouden ouwe met Jan van Rooij hier op.

0: Urnlegende zijn de Nina Simone. En I Got Life. Zo werd die plaat verkocht. Ik heb er zelfs nog een hele trage versie van. Maar deze Soul Up Tempo, die mocht er best wezen op de radio.
1: De leukste gouden ouwe.
2: Dit is Tweemaster met Jan van Rooij op Radio Noordzee Internationaal.

0: Dat is Belgisch erfgoed. Daar mogen we fier op wezen. Het zijn een groep genaamd Octopus. Met een van de zangers, Paul Michiels. Die kennen we persoonlijk. En South of the Border, down by Mexico Bay.
1: R&I! Libo 2 rocks on.

0: tomaten, cha-cha-cha. Jacquary noemde de man. Hij werd betaald door het ministerie van Voeding en Cultuur om tomaten te produceren en te verkopen. Mange de tomat, the way back in time yesterday. Heel lang geleden.
1: Through summer in swinging Europe. Well, the go-go. Join us and be a part of Go-Go Europe. This is Summertime RNI.
2: Radio North Sea International. Go.
3: This is Radio North Sea International. Probably the best internet radio station in the world.
4: RNI.
5: This is
6: RNI.
5: Internet radio. Your home for yesterday's favorite.

Mr. Johnny Q. Gebracht door de Bobettes. Jawel, pure popcorn music, hè. Dankjewel, dit uurtje is weer snel afgelopen. We hopen dat u er een beetje plezier hebt aan gevonden. En volgende week zijn we er weer met een heel pakje meer. Hou je gezond, hou je veilig en blijf vooral luisteren naar Radio Noordzee. Het Jazzbox International in Frankrijk. Die Zatcentrale in Duitsland en RNIRadio.net in United Kingdom. Dit gezegd zijnde nemen wij afscheid en we zeggen dankjewel. Tot de volgende keer.